enchi akase ne yede ma obebia obi a utie yen utie yen Ghana utie ye Ghana be biada for the 16 regions utie wa manoni abrochre na na kwia